Bandit, dat hoor je zijn bandit. Niemand aardig was een duim. Kleine humor, appoggio in un caffè. Stesso scriva io possibile.